0: gaan zo verder met meer 60s en 70s. Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. In de Albanese hoofdstad Tirana zijn bij grote demonstraties meerdere overheidsgebouwen beschadigd. Veelal studenten demonstreren voor de tweede dag op rij voor betere omstandigheden op universiteiten en het vertrek van premier Edi Rama. Bij het ministerie van Justitie werd woensdag brand gesticht. De mobiele eenheid is woensdagavond ingezet bij onrust rond de Sneeuwbalweg in Amsterdam-Noord. Er werden stenen en vuurwerk naar agenten gegooid. 3 mensen zijn aangehouden voor vernielingen. De onrust zou zijn ontstaan na de afwijzing van een plan voor een oudjaarsvuur. Stichting Be OK uit Amsterdam is mogelijk betrokken bij een witwaszaak. In mei werden 6 mannen aangehouden op verdenking van het witwassen van minstens 38 miljoen euro. Volgens de Telegraaf is geld via valse facturen aan de stichting witgewassen. Be OK zegt geen strafbare feiten te kennen en geen verdachte te zijn. Het Oekraïense ministerie van Defensie meldt dat de verbinding met Starlink is verbeterd. Volgens het ministerie beperkt SpaceX de snelheid van drones die met de dienst verbonden zijn tot 161 km per uur. Elon Musk zegt dat Starlink alleen voor civiele en defensieve activiteiten mag worden gebruikt. Nu nog het weer. Het blijft meest bewolkt, met een matige wind uit het zuid-zuidwesten. De temperatuur ligt rond 12 graden en blijft stabiel. Verder verandert er weinig aan het weerbeeld. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s. Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. In de Albanese hoofdstad Tirana zijn bij grote demonstraties meerdere overheidsgebouwen beschadigd. Veelal studenten demonstreren voor de tweede dag op rij voor betere omstandigheden op universiteiten en het vertrek van premier Edi Rama. Bij het ministerie van Justitie werd woensdag brand gesticht. De mobiele eenheid is woensdagavond ingezet bij onrust rond de Sneeuwbalweg in Amsterdam-Noord. Er werden stenen en vuurwerk naar agenten gegooid. 3 mensen zijn aangehouden voor vernielingen. De onrust zou zijn ontstaan na de afwijzing van een plan voor een oudjaarsvuur. Stichting Be OK uit Amsterdam is mogelijk betrokken bij een witwaszaak. In mei werden 6 mannen aangehouden op verdenking van het witwassen van minstens 38 miljoen euro. Volgens de Telegraaf is geld via valse facturen aan de stichting witgewassen. Be OK zegt geen strafbare feiten te kennen en geen verdachte te zijn. Het Oekraïense ministerie van Defensie meldt dat de verbinding met Starlink is verbeterd. Volgens het ministerie beperkt SpaceX de snelheid van drones die met de dienst verbonden zijn tot 161 km per uur. Elon Musk zegt dat Starlink alleen voor civiele en defensieve activiteiten mag worden gebruikt. Nu nog het weer. Het blijft meest bewolkt, met een matige wind uit het zuid-zuidwesten. De temperatuur ligt rond 12 graden en blijft stabiel. Verder verandert er weinig aan het weerbeeld. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s. Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. In de Albanese hoofdstad Tirana zijn bij grote demonstraties meerdere overheidsgebouwen beschadigd. Veelal studenten demonstreren voor de tweede dag op rij voor betere omstandigheden op universiteiten en het vertrek van premier Edi Rama. Bij het ministerie van Justitie werd woensdag brand gesticht. De mobiele eenheid is woensdagavond ingezet bij onrust rond de Sneeuwbalweg in Amsterdam-Noord. Er werden stenen en vuurwerk naar agenten gegooid. 3 mensen zijn aangehouden voor vernielingen. De onrust zou zijn ontstaan na de afwijzing van een plan voor een oudjaarsvuur. Stichting Be Okay uit Amsterdam is mogelijk betrokken bij een witwaszaak. In mei werden 6 mannen aangehouden op verdenking van het witwassen van minstens 38 miljoen euro. Volgens de Telegraaf is geld via valse facturen aan de stichting witgewassen. Be Okay zegt geen strafbare feiten te kennen en geen verdachte te zijn. Het Oekraïense ministerie van Defensie meldt dat de verbinding met Starlink is verbeterd. Volgens het ministerie beperkt SpaceX de snelheid van drones die met de dienst verbonden zijn tot 161 km per uur. Elon Musk zegt dat Starlink alleen voor civiele en defensieve activiteiten mag worden gebruikt. Nu nog het weer. Het blijft meest bewolkt, met een matige wind uit het zuid-zuidwesten. De temperatuur ligt rond 12 graden en blijft stabiel. Verder verandert er weinig aan het weerbeeld. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: We gaan zo verder met meer 60s en 70s. Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. Een documentaire over Reform UK toont racistische en seksistische opmerkingen van partijleden. Een partijlid noemt Aziatische huiseigenaren parasieten en doet anti-islamitische uitspraken. Een ander wil varkenskoteletten begraven bij een geplande moskee. De partij noemt het gedrag onbehoorlijk en onderzoekt het. Een vrachtschip is in brand gevlogen in Roemeense wateren op de Zwarte Zee. De Roemeense minister van Defensie, Radu Mirutsa, zegt dat wordt onderzocht of het schip door een drone is geraakt. De bemanning is geëvacueerd. Het gaat om de Yara Yee, die chemicaliën en olie vervoert onder de vlag van de Comoren. De NAVO zei dinsdag te onderzoeken of de bescherming van de Zwarte Zee moet worden vergroot. In de Albanese hoofdstad Tirana zijn bij grote demonstraties meerdere overheidsgebouwen beschadigd. Veelal studenten demonstreren voor de tweede dag op rij voor betere omstandigheden op universiteiten en het vertrek van premier Edi Rama. Bij het ministerie van Justitie werd woensdag brand gesticht. De mobiele eenheid is woensdagavond ingezet bij onrust rond de Sneeuwbalweg in Amsterdam-Noord. Er werden stenen en vuurwerk naar agenten gegooid. 3 mensen zijn aangehouden voor vernielingen. De onrust zou zijn ontstaan na de afwijzing van een plan voor een oudjaarsvuur. Nu nog het weer. Er verandert de komende tijd weinig aan het weerbeeld. Het blijft meest bewolkt met een matige wind uit het zuid-zuidwesten. De temperatuur ligt rond 12 graden en blijft daar ongeveer stabiel. Grote veranderingen worden niet verwacht. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: De problemen bij de Stuurhofbrug zijn nog altijd niet opgelost en dat betekent file op de A15 richting Europoort. Bij de brug is je vertraging nu 5 tot 10 minuten.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
1: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. Een documentaire over Reform UK toont racistische en seksistische opmerkingen van partijleden. Een partijlid noemt Aziatische huiseigenaren parasieten en doet anti-islamitische uitspraken. Een ander wil varkenskoteletten begraven bij een geplande moskee. De partij noemt het gedrag onbehoorlijk en onderzoekt het. Een vrachtschip is in brand gevlogen in Roemeense wateren op de Zwarte Zee. De Roemeense minister van Defensie, Radu Mirutsa, zegt dat wordt onderzocht of het schip door een drone is geraakt. De bemanning is geëvacueerd. Het gaat om de Yara J, die chemicaliën en olie vervoert onder de vlag van de Comoren. De NAVO zei dinsdag te onderzoeken of de bescherming van de Zwarte Zee moet worden vergroot. In de Albanese hoofdstad Tirana zijn bij grote demonstraties meerdere overheidsgebouwen beschadigd. Veelal studenten demonstreren voor de tweede dag op rij voor betere omstandigheden op universiteiten en het vertrek van premier Edi Rama. Bij het ministerie van Justitie werd woensdag brand gesticht. De mobiele eenheid is woensdagavond ingezet bij onrust rond de Sneeuwbalweg in Amsterdam-Noord. Er werden stenen en vuurwerk naar agenten gegooid. 3 mensen zijn aangehouden voor vernielingen. De onrust zou zijn ontstaan na de afwijzing van een plan voor een oudjaarsvuur. Nu nog het weer. Er verandert de komende tijd weinig aan het weerbeeld. Het blijft meest bewolkt met een matige wind uit het zuid-zuidwesten. De temperatuur ligt rond 12 graden en blijft daar ongeveer stabiel. Grote veranderingen worden niet verwacht. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
2: In de regio West loop je op dit moment op een enkele plek vertraging op. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam bijvoorbeeld. Tussen Leidschendam en Zoeterwoudendorp 6 kilometer aan langzaam rijdend verkeer met 5 minuten vertraging. En het is ook weer raak bij de Zuurhofbrug op de A15 Rotterdam richting Maasvlakte. Bij de brug is je vertraging een kwartier.
0: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Esmee Grijmans met het nieuws op Feel Good Radio. Bij een autobedrijf aan de Noordeindseweg in Berkel en Roderijs, ten noorden van Rotterdam, is in de nacht van woensdag op donderdag een grote brand uitgebroken. De brand ontstond rond 3:30 s'nachts en is uitslaand. Er komt veel rook vrij. De veiligheidsregio roept mensen op uit de rook te blijven. De regering en oppositie in Venezuela zijn begonnen aan een derde ronde over een democratische overgang. De gesprekken lopen naar verwachting eind volgende week af. Eerder spraken ze af het Hoge Rechtshof onafhankelijk te maken. Nu bespreken ze organen voor verkiezingen en de overgang. De Amerikaanse waakhond Citizens for Responsibility and Ethics heeft woensdag een rechtszaak aangespannen tegen Jared Kushner, de schoonzoon van president Trump. De organisatie wil hem als speciaal gezant laten vertrekken. Volgens de waakhond handelt Kushner onwettig en is sprake van belangenverstrengeling. Staatssecretaris Erik van der Burg maakt zich zorgen over politieke inmenging in de ambtelijke organisatie op Bonaire. Hij zegt daar signalen over te hebben gekregen. Volgens Van der Burg bemoeien eilandsraadsleden en anderen zich met ambtenaren. Nederland wil investeren in de organisatie, het openbaar vervoer en de aanpak van vuilstortplaats Selibom. Dan nog het weer. Het blijft vandaag overwegend bewolkt. Er staat een matige zuidenwind. De temperatuur verandert nauwelijks en blijft rond 12 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
2: Op dit moment wordt er file gemeld op de A15 Rotterdam richting Maasvlakte. Tussen afrit Brielen en afrit Oostvoorne tref je 5 kilometer aan langzaam rijdend verkeer met een kwartier vertraging door de problemen met de Zuurhofbrug. En in dezelfde regio op de N218 Spijkenisse richting Oostvoorne, ook bij Brielen, staat er nog file, 3 kilometer met een kwartier vertraging door een ongeluk.
3: Joey Koeipoets.
4: Ja hoor, het is weer een mooie nieuwe dag. Het is donderdag vandaag, 15 oktober. En we gaan beginnen.

plaatjes op de radio. Daar draaien we de hele dag liedjes uit de 60s en 70s. Dit was 1967, Rubber Tuesday van de Rolling Stones. Het is donderdag vandaag. We gaan richting 7:50 met Crispy, Stills, Nash en Young.

0: Vind je het leuk om even gezellig te kletsen? Bel dan met de Bellijn. Laat weten dat je luistert. Bel ons van zondag tot en met vrijdag van 10 tot 12 uur. Het nummer van de Bellijn is 085-8200-899.
1: Op zoek naar een nieuwe auto of bedrijfswagen? Ontdek bij Zeeuw en Zeeuw Renault Delft de nieuwste Renault en Dacia modellen. Profiteer van scherpe acties en rij zorgeloos met private lease. Met een ruim aanbod occasions en vakkundig onderhoud ben je altijd goed onderweg. Zeeuw en Zeeuw Renault Delft. Voor al jouw mobiliteit.
2: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
3: Esmee Grijmans met het nieuws op Feel Good Radio. Bij een autobedrijf aan de Noordeindse weg in Berkel en Roderijs, ten noorden van Rotterdam, is in de nacht van woensdag op donderdag een grote brand uitgebroken. De brand ontstond rond 3:30 s'nachts en is uitslaand. Er komt veel rook vrij. De veiligheidsregio roept mensen op uit de rook te blijven. De regering en oppositie in Venezuela zijn begonnen aan een derde ronde over een democratische overgang. De gesprekken lopen naar verwachting eind volgende week af. Eerder spraken ze af het Hoge Rechtshof onafhankelijk te maken. Nu bespreken ze organen voor verkiezingen en de overgang. De Amerikaanse waakhond Citizens for Responsibility and Ethics heeft woensdag een rechtszaak aangespannen tegen Jared Kushner, de schoonzoon van president Trump. De organisatie wil hem als speciaal gezant laten vertrekken. Volgens de waakhond handelt Kushner onwettig en is sprake van belangenverstrengeling. Staatssecretaris Erik van der Burg maakt zich zorgen over politieke inmenging in de ambtelijke organisatie op Bonaire. Hij zegt daar signalen over te hebben gekregen. Volgens Van der Burg bemoeien eilandsraadsleden en anderen zich met ambtenaren. Nederland wil investeren in de organisatie, het openbaar vervoer en de aanpak van vuilstortplaats Selibom. Dan nog het weer. Het blijft vandaag overwegend bewolkt. Er staat een matige zuidenwind. De temperatuur verandert nauwelijks en blijft rond 12 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
4: Op dit moment op enkele trajecten vertragingen gemeld. Onder andere op de A15 Rotterdam richting Maasvlakte. Bij de Zuurhofbrug 10 minuten extra vanwege het slechte wegdek daar. Verder nog file op de A20, Hoek van Holland richting Gouda. Tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht kun je er 5 minuten bij optellen. En dan nog een ongeluk op de N218, Spijkenissen richting Oostvoorne. Tussen Oostvoorne en de aansluiting met de N15 doe je er 5 minuten langer over.
2: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

Feel Good Radio met ABBA en Ring Ring, de zender met de meeste luisteraars. En vandaag even een extra momentje, want mijn dochter is vandaag jarig. Ze wordt alweer 15. Jamie, gefeliciteerd. En zij vindt dit een briljante plaat uit de 60s. Ze zingt hem helemaal mee, de Beatles.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Esmee Grijmans met het nieuws op Feel Good Radio. Oekraïne hervat de aanvallen op Russische olieraffinaderijen. President Volodymyr Zelensky zegt tegen de Financial Times dat hij de aanvallen 3 dagen had stilgelegd na druk van de regering Trump. Daarna zouden waarschuwingen voor Russische raketaanvallen zijn uitgebleven. Ook waren er problemen met het satellietsysteem Starshield. Het Amerikaanse leger heeft een nieuw aanvalsplan voor Iran gemaakt. Daarin staat ook de inzet van de moeder aller bommen tegen energieinfrastructuur en nucleaire installaties. Dat melden meerdere ingewijden aan CNN. President Trump kan de aanvallen hervatten. De inzet kan het conflict sterk laten escaleren. President Trump heeft in Montana een militair supercomplex aangekondigd. Daar moet geavanceerde militaire technologie worden getest, zoals autonome wapens, ruimtesystemen, elektronische oorlogsvoering en hypersonische wapens. Montana heeft al testinstallaties voor defensie en ruimtevaart. Bij een autobedrijf aan de Noordeindse weg in Berkel en Roderijs, ten noorden van Rotterdam, heeft vannacht een grote brand gewoed. De brand brak rond 4:30 uit. Voor 5:30 was de brandweer het vuur meester. Er vielen geen slachtoffers. In Zoetermeer was rook- en stankoverlast. Er kwamen geen giftige stoffen vrij. Dan nog het weer. De lucht is vooral bewolkt en vanuit het zuiden waait een matige wind. De temperatuur loopt op van 12 naar ongeveer 15 graden. Grote veranderingen worden niet verwacht. Het weerbeeld blijft dus grotendeels hetzelfde. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
2: Op dit moment is het filerijden geblazen op de A12 Den Haag richting Utrecht. Tussen Gouda en Nieuwerbrug 5 kilometer met een kleine 10 minuten oponthoud. Op de A20 Gouda richting Hoek van Holland is een ongeluk gebeurd. Het ging mis tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Kleinpolderplein. Je doet er hier 15 minuten langer over omdat de linkerrijstrook dicht is. Tot slot nog een vertraging op de N207 Alphen aan de Rijn richting Hillegom. Tussen Rijnsaterwoude en Leimuiden 3 kilometer met 10 minuten vertragingstijd.

Ja, Jimmy Helms, hij had die mooie herkenbare stem. Gonna make you an offer you can't refuse. 1973. Feel the radio, staat aan. Het is bijna 8:30 geworden, 8:55. Zometeen een update van het laatste nieuws met Esmee Gijzer natuurlijk. En tot die tijd de Bee Gees en Ming DeVille.

0: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
1: Esmee Grijmans met het nieuws op Feel Good Radio. Oekraïne hervat de aanvallen op Russische olieraffinaderijen. President Volodymyr Zelensky zegt tegen de Financial Times dat hij de aanvallen 3 dagen had stilgelegd na druk van de regering Trump. Daarna zouden waarschuwingen voor Russische raketaanvallen zijn uitgebleven. Ook waren er problemen met het satellietsysteem Starshield. Het Amerikaanse leger heeft een nieuw aanvalsplan voor Iran gemaakt. Daarin staat ook de inzet van de moeder aller bommen tegen energieinfrastructuur en nucleaire installaties. Dat melden meerdere ingewijden aan CNN. President Trump kan de aanvallen hervatten. De inzet kan het conflict sterk laten escaleren. President Trump heeft in Montana een militair supercomplex aangekondigd. Daar moet geavanceerde militaire technologie worden getest, zoals autonome wapens, ruimtesystemen, elektronische oorlogsvoering en hypersonische wapens. Montana heeft al testinstallaties voor defensie en ruimtevaart. Bij een autobedrijf aan de Noordeindse weg in Berkel en Roderijs, ten noorden van Rotterdam, heeft vannacht een grote brand gewoed. De brand brak rond 4:30 uit. Voor 5:30 was de brandweer het vuur meester. Er vielen geen slachtoffers. In Zoetermeer was rook- en stankoverlast. Er kwamen geen giftige stoffen vrij. Dan nog het weer. De lucht is vooral bewolkt en vanuit het zuiden waait een matige wind. De temperatuur loopt op van 12 naar ongeveer 15 graden. Grote veranderingen worden niet verwacht. Het weerbeeld blijft dus grotendeels hetzelfde. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Opnieuw een 30 uur hits uit de jaren 60 en 70.

0: tell you about the birds and the bees and the flowers and the trees and the birds and the bees and the flowers and the trees.
1: Ja, je mag ze allemaal meezingen, ook deze. The birds and the bees and the flowers and the trees. Jewel Akins op Feel Good Radio. 60s en 70s, ze gaan hand in hand op dit mooie radiostation. En natuurlijk ook die mooie luisteraars, want jij hoort erbij. Jij wordt ook samen met ons wakker op donderdag 15 oktober vandaag 2026. En er is er maar eentje van, dus ik zou er keihard van genieten. Straks Eric Clapton, dan Diana Ross. En nu Kansas, hier is Dust in the Wind.

0: Op zoek naar slim elektrisch rijden? De nieuwe elektrische Renault Twingo staat nu bij Zeeuw en Zeeuw Renault Delft. Compact, slim en klaar voor de toekomst. Kom langs voor een proefrit. Ontdek hoe je geld verdient met Vehicle to Grid. En rijd al vanaf €194 per maand met het Renault Relax Plan. Zeeuw en Zeeuw Renault Delft. Let op, geld lenen kost geld.
1: Wil je gewoon even laten weten dat je luistert? Of heb je zin in een kletspraatje? Bel de Bellijn. We zijn elke dag behalve zaterdag bereikbaar van 10 tot 12 op 085-8200-899.
2: We zitten voor je klaar.
1: Horen we je straks?
2: De Bellijn.
3: We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
4: Esmee Grijmans met het nieuws op Feel Good Radio. Oekraïne hervat de aanvallen op Russische olieraffinaderijen. President Volodymyr Zelensky zegt tegen de Financial Times dat hij de aanvallen 3 dagen had stilgelegd na druk van de regering Trump. Daarna zouden waarschuwingen voor Russische raketaanvallen zijn uitgebleven. Ook waren er problemen met het satellietsysteem Starshield. Het Amerikaanse leger heeft een nieuw aanvalsplan voor Iran gemaakt. Daarin staat ook de inzet van de moeder aller bommen tegen energieinfrastructuur en nucleaire installaties. Dat melden meerdere ingewijden aan CNN. President Trump kan de aanvallen hervatten. De inzet kan het conflict sterk laten escaleren. President Trump heeft in Montana een militair supercomplex aangekondigd. Daar moet geavanceerde militaire technologie worden getest, zoals autonome wapens, ruimtesystemen, elektronische oorlogsvoering en hypersonische wapens. Montana heeft al testinstallaties voor defensie en ruimtevaart. Bij een autobedrijf aan de Noordeindse weg in Berkel en Roderijs, ten noorden van Rotterdam, heeft vannacht een grote brand gewoed. De brand brak rond 4:30 uit. Voor 5:30 was de brandweer het vuur meester. Er vielen geen slachtoffers. In Zoetermeer was rook- en stankoverlast. Er kwamen geen giftige stoffen vrij. Dan nog het weer. Vandaag blijft het overwegend bewolkt, maar er wordt geen neerslag verwacht. De matige wind komt uit het zuiden. De temperatuur loopt vanaf 12 graden geleidelijk op naar ongeveer 16 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
5: Joey Koeipoets.
6: Ja, lekker wakker worden doe je op de vroege donderdagochtend met zometeen Jealousy en nu

Op de donderdagmorgen van de Feel Good 60s en 70s. Goedemorgen Joey, dankjewel voor de ochtendshow. En we zijn er weer. 3 uur lang verse koffie en mooie plaat op de donderdagmorgen van Feel Good 60s en 70s. Hier is Al Green.

0: Op zoek naar een nieuwe auto of bedrijfswagen? Ontdek bij Zeeuw en Zeeuw Renault Delft de nieuwste Renault en Dacia-modellen. Profiteer van scherpe acties en rij zorgeloos met private lease. Met een ruim aanbod occasions en vakkundig onderhoud ben je altijd goed onderweg. Zeeuw en Zeeuw Renault Delft. Voor al jouw mobiliteit.
1: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.

Altijd feest als deze mensen een plaatje uitbrachten, was het vol op de dansvloer. Dat was Casey met zijn Sunshine Band. En I'm your boogeyman. Nou ja, als je het zal wel zeggen, ik ben je boogeyman tot 1 uur hier op de donderdag van Feel Good 60's en 70's. En hier is een plaat die tot 3 keer toe een hit werd hier in Nederland.

0: Vind je het leuk om even gezellig te kletsen? Bel dan met de Bellijn. Laat weten dat je luistert. Bel ons van zondag tot en met vrijdag van 10 tot 12 uur. Het nummer van de Bellijn is 085-8200-899.
1: We gaan zo verder met meer 60s en 70s.

Michael Zegger Band en Let's All Chant hier op de donderdagmorgen van de Feel Good 60s en 70s. Hé man, ik hoor vogeltjes fluiten. Het zijn lenteachtige geluiden, terwijl we toch echt midden in de herfst zitten. Maar ja, herfst is dan weer een mooie tijd voor romantiek. Want het is lekker vroeg donker. Vandaar even deze love song uit de jaren 70. Minnie Riperton en Loving You.

0: Op zoek naar slim elektrisch rijden. De nieuwe elektrische Renault Twingo staat nu bij Zeeuw en Zeeuw Renault Delft. Compact, slim en klaar voor de toekomst. Kom langs voor een proefrit. Ontdek hoe je geld verdient met Vehicle to Grid. En rijd al vanaf €194 per maand met het Renault Relax plan. Zeeuw en Zeeuw Renault Delft. Let op, geld lenen kost geld.
1: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.

Dat is de Verres en Who Done It. Het is bijna een uur. Ik ga even een breekje nemen. Maar om 4 uur gaat dit radiofeestje gewoon door. En ga ik je weer trakteren op veel meer lekkers uit de jaren 60 en 70. De Staple Singers nog voor 1 onder andere. En Reese.

0: Vind je het leuk om even gezellig te kletsen? Bel dan met de Bellijn. Laat weten dat je luistert. Bel ons van zondag tot en met vrijdag van 10 tot 12 uur. Het nummer van de Bellijn is 085-8200-899.
1: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.

0: Op zoek naar een nieuwe auto of bedrijfswagen? Ontdek bij Zeeuw en Zeeuw Renault Delft de nieuwste Renault en Dacia-modellen. Profiteer van scherpe acties en rij zorgeloos met private lease. Met een ruim aanbod occasions en vakkundig onderhoud ben je altijd goed onderweg. Zeeuw en Zeeuw Renault Delft. Voor al jouw mobiliteit.
1: We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
2: Jasper Marquise met het nieuws op Feel Good Radio. Het Openbaar Ministerie heeft celstraffen van 18 maanden tot 2 jaar geëist tegen 3 jongeren uit Heemskerk en Beverwijk. Ze worden verdacht van een poging tot doodslag op een 17-jarige Haarlemmer. De jongen werd op 6 september vorig jaar in Beverwijk zwaar mishandeld en houdt daar dagelijks klachten aan over. Het Westnijl-virus is in Nederland bij 5 mensen vastgesteld. 3 besmettingen zijn gemeld in Zuid-Holland en 2 in Noord-Brabant. Daarmee komt het totaal op 64 bevestigde gevallen. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu meldt dat het aantal sterfgevallen op 10 blijft staan. Het hoger beroep van Mels van B., verdachte in de Barendrechtse zedenzaak, gaat alleen over de hoogte van de straf. Hij betwist de feiten niet, maar vindt 18 jaar cel en ter beschikkingstelling met dwangverpleging te zwaar. Volgens zijn advocaten begint zijn behandeling daardoor later. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky zegt dat Rusland de aanvallen op Oekraïne heeft opgevoerd na de versoepeling van Amerikaanse sancties. Volgens Zelensky kwamen in 1,5 dag ruim 850 drones op Oekraïne af. Ook zou Oekraïne niet de gebruikelijke waarschuwingen voor Russische raketaanvallen hebben gekregen. Dan nog het weer. Het is overwegend bewolkt. Er waait een matige wind uit het zuid-zuidwesten. De temperatuur ligt rond de 18 graden en blijft daar ongeveer schommelen. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good

0: Vind je het leuk om even gezellig te kletsen? Bel dan met de Bellijn. Laat weten dat je luistert. En bel ons van zondag tot en met vrijdag van 10 tot 12 uur. Het nummer van de Bellijn is 085-8200-899.
1: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
2: Jasper Marquise met het nieuws op Feel Good Radio. Onbekende drones zijn afgelopen weekend en dinsdagavond gezien boven de Eemshaven in Groningen. De beveiliging van bedrijven sloeg alarm en meldde de zaak bij de politie. Voor vluchten boven het havengebied is een vergunning nodig. Een melding ging over een drone waar kleinere drones uit zouden zijn gekomen. De politie onderzoekt de zaak. In Peshawar, Pakistan, zijn 35 mensen omgekomen door het instorten van een schooldak. Meer dan 50 mensen raakten gewond. De meeste slachtoffers zijn kinderen tussen 7 en 12 jaar. Een docente kwam ook om. Sommige kinderen zijn er kritiek aan toe. De oorzaak is onbekend. De politie heeft de eigenaar opgepakt. Het Europees Parlement waarschuwt de EU-landen om zijn rol bij de onderhandelingen over de meerjarenbegroting niet te onderschatten. De EU-leiders praten daar donderdag over. Het parlement moet de begroting goedkeuren en kan die ook wegstemmen. Europarlementariërs zijn kritisch op bezuinigingen op landbouw en armere regio's. Staatssecretaris Silvio Erkens sluit niet uit dat het kabinet bijspringt bij het noodlijdende Werelderfgoedcentrum Waddenzee in Lauwersoog. Het centrum heeft een miljoenentekort en vreest failliet te gaan. Erkens wil eerst onderzoeken hoe het tekort is ontstaan en of het eenmalig of structureel is. Dan nog het weer. Het blijft de komende uren droog, bij overwegend bewolkt weer. Er waait een matige wind uit het zuid-zuidwesten. De temperatuur blijft rond 18 graden. Grote veranderingen in het weerbeeld worden niet verwacht. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
3: Het wordt steeds drukker op de weg. De A4 van Amsterdam naar Rotterdam sta je nu een kwartier vast tussen de knooppunten Hofvliet en Ketelplein. En ook op de A20 is het druk, richting Gouda tussen knooppunt Terbrechtseplein en Moordrecht. Die doet er een kwartier langer over daar. Op de A44 van Amsterdam naar Den Haag heb je bij Wassenaar 10 minuten tijdverlies. Op de N44 sta je ook 10 minuten in de file van Den Haag naar Wassenaar. Op de N210 van Rotterdam naar Schoonhoven moet je ook 10 minuten geduld hebben bij Krimpen aan de IJssel.
1: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

Ach, de wind houdt op het huis en hier hoor je gewoon even een zomersplaatje. Dan word je blij van toen Julio Iglesias met zijn blauwe overhemd. Jawel, dat was Kerem en Mucho. Oh, dit is lekker zeg. Een van mijn persoonlijke favorietjes uit de jaren 70. Elvis Costello, alles is

0: Op zoek naar een nieuwe auto of bedrijfswagen? Ontdek bij Zeeuw en Zeeuw Renault Delft de nieuwste Renault en Dacia modellen. Profiteer van scherpe acties en rij zorgeloos met private lease. Met een ruim aanbod occasions en vakkundig onderhoud ben je altijd goed onderweg. Zeeuw en Zeeuw Renault Delft. Voor al jouw mobiliteit.
1: We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
2: Jasper Marquies met het nieuws op Feel Good Radio. De executie van Nidal Malik Hassan op 3 december wordt niet live uitgezonden. Dat meldt de Amerikaanse president Donald Trump. De executie door een vuurpeloton gaat wel door. Hassan schoot in 2009 13 Amerikaanse militairen dood op de legerbasis Fort Hood. Er raakten 32 mensen gewond. Democraten 66 wil van minister van Binnenlandse Zaken Pieter Heerma horen hoe hij het leed door het slavernijverleden wil herstellen. Kamerlid Mpanzu Bamenga mist daadkracht en wil bij een volgend debat horen hoe het herstel vorm krijgt. Nazaten van tot slaafgemaakten kunnen kosteloos hun naam veranderen. Het Zweedse parlement heeft de benoeming van sociaaldemocraat Magdalena Andersson tot premier afgewezen. Haar linkse blok won vorige maand met 176 zetels, maar heeft nog geen coalitie gevormd. Alleen de sociaaldemocraten stemden voor. Parlementsvoorzitter Andreas Norlin overlegt opnieuw met de partijleiders. Bij overstromingen in Istanbul zijn 3 mensen omgekomen. Reddingswerkers zoeken nog naar 4 vermisten. Meer dan 2700 inwoners zijn geëvacueerd en de autoriteiten kregen bijna 10.000 hulpoproepen. Minister van Binnenlandse Zaken Mustafa Çiftçi roept inwoners op binnen te blijven. Volgens hem regent het nog zeker 2 dagen. Dan nog het weer. De rest van de dag blijft het droog. Het is nu 19 graden en overwegend bewolkt. Er waait een matige wind uit het zuid-zuidwesten. De temperatuur verandert de rest van de dag weinig en blijft rond de 18 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
3: Erwin van der Bliek.
4: De rode loper is uitgerold en het applaus valt hem ten deel. Over wie heb ik het? Elvis Presley.

This is my life van Shirley Bassey. Blijft gewoon een feestje om te horen, toch? Goedemiddag, dit is het radiofeestje voor als je houdt van mooie muziek uit de jaren 60 en 70. Hoor je daar iemand lachen? Dit was heel serieus bedoeld, hoor. Het lachje was van de zanger van de Police. Van Sting, inderdaad. En hier zijn ze op donderdagmiddag.

0: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
1: Jasper Marquise met het nieuws op Feel Good Radio. De executie van Nidal Malik Hassan op 3 december wordt niet live uitgezonden. Dat meldt de Amerikaanse president Donald Trump. De executie door een vuurpeloton gaat wel door. Hassan schoot in 2009 13 Amerikaanse militairen dood op de legerbasis Fort Hood. Er raakten 32 mensen gewond. Democraten 66 wil van minister van Binnenlandse Zaken Pieter Heerma horen hoe hij het leed door het slavernijverleden wil herstellen. Kamerlid Mpanzu Bamenga mist daadkracht en wil bij een volgend debat horen hoe het herstel vorm krijgt. Nazaten van tot slaafgemaakten kunnen kosteloos hun naam veranderen. Het Zweedse parlement heeft de benoeming van sociaaldemocraat Magdalena Andersson tot premier afgewezen. Haar linkse blok won vorige maand met 176 zetels, maar heeft nog geen coalitie gevormd. Alleen de sociaaldemocraten stemden voor. Parlementsvoorzitter Andreas Norlén overlegt opnieuw met de partijleiders. Bij overstromingen in Istanbul zijn 3 mensen omgekomen. Reddingswerkers zoeken nog naar 4 vermisten. Meer dan 2700 inwoners zijn geëvacueerd en de autoriteiten kregen bijna 10.000 hulpoproepen. Minister van Binnenlandse Zaken Mustafa Çiftçi roept inwoners op binnen te blijven. Volgens hem regent het nog zeker 2 dagen. Dan nog het weer. De rest van de dag blijft het droog. Het is nu 19 graden en overwegend bewolkt. Er waait een matige wind uit het zuid-zuidwesten. De temperatuur verandert de rest van de dag weinig en blijft rond de 18 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

Superpopulaire serie op tv in de jaren 70. Chef, Theme from Chef, hoorde je van Isaac Hayes. Wat ook populair was in de jaren 70. Een aantal jaar later was de film Watership Dawn. Daar is een soundtrack voor gemaakt door Art Garfunkel. En een van de songs uit die film stond eind jaren 70 wekenlang op nummer 1 in volgens mij ja heel Europa ongeveer. Leuk om nog eens een keer te horen. Art Garfunkel hier op donderdagmiddag en het prachtige Bright Eyes.

0: Wil je gewoon even laten weten dat je luistert? Of heb je zin in een kletspraatje? Bel de Bellijn. We zijn elke dag behalve zaterdag bereikbaar van 10 tot 12 op 085-8200-899. Horen we je straks? De
1: Bellijn! We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
2: Jasper Marquies met het nieuws op Feel Good Radio. Democraten 66 wil van minister van Binnenlandse Zaken Pieter Heerma weten hoe hij het leed door het slavernijverleden wil herstellen. Kamerlid Mpanzu Bamenga mist daadkracht bij de minister. Heerma zegt voor de zomer van volgend jaar terug te komen op zijn plannen voor herstel. Ja, 21 is na een gesprek over asiel niet dichter bij het kabinet gekomen. Partijleider Joost Eertmans steunt het belastingplan alleen als hij zwart op wit krijgt dat gemeenten niet worden gedwongen tot asielopvang. Asielminister Bart van den Brink verwacht geen dwang nodig te hebben, maar sluit die niet uit. De executie van Nidal Malik Hassan op 3 december wordt niet live uitgezonden. Dat meldt de Amerikaanse president Donald Trump. De executie door een vuurpeloton gaat wel door. Hassan schoot in 2009 13 Amerikaanse militairen dood op de legerbasis Fort Hood. Er raakten 32 mensen gewond. Het Zweedse parlement heeft de benoeming van sociaaldemocraat Magdalena Andersson tot premier afgewezen. Haar linkse blok won vorige maand met 176 zetels, maar heeft nog geen coalitie gevormd. Alleen de sociaaldemocraten stemden voor. Parlementsvoorzitter Andreas Norlén overlegt opnieuw met de partijleiders. Dan nog het weer. De komende uren wordt geen neerslag verwacht. De temperatuur blijft rond de 18 graden. Op dit moment is het 19 graden en is het overwegend bewolkt. Er waait nu een matige wind uit het zuid-zuidwesten. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
3: Erwin van der Brink.
4: Net 6 uur geweest en de donderdagavond van Feel Good 60s and 70s is begonnen. Wij vieren dat met Wars en Clover. And love is all.

0: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
1: Jasper Marquise met het nieuws op Feel Good Radio. Democraten 66 wil van minister van Binnenlandse Zaken Pieter Heerma weten hoe hij het leed door het slavernijverleden wil herstellen. Kamerlid Mpanzu Bamenga mist daadkracht bij de minister. Heerma zegt voor de zomer van volgend jaar terug te komen op zijn plannen voor herstel. Ja, 21 is na een gesprek over asiel niet dichter bij het kabinet gekomen. Partijleider Joost Eertmans steunt het belastingplan alleen als hij zwart op wit krijgt dat gemeenten niet worden gedwongen tot asielopvang. Asielminister Bart van den Brink verwacht geen dwang nodig te hebben, maar sluit die niet uit. De executie van Nidal Malik Hassan op 3 december wordt niet live uitgezonden. Dat meldt de Amerikaanse president Donald Trump. De executie door een vuurpeloton gaat wel door. Hassan schoot in 2009 13 Amerikaanse militairen dood op de legerbasis Fort Hood. Er raakten 32 mensen gewond. Het Zweedse parlement heeft de benoeming van sociaaldemocraat Magdalena Andersson tot premier afgewezen. Haar linkse blok won vorige maand met 176 zetels, maar heeft nog geen coalitie gevormd. Alleen de sociaaldemocraten stemden voor. Parlementsvoorzitter Andreas Norlén overlegt opnieuw met de partijleiders. Dan nog het weer. De komende uren wordt geen neerslag verwacht. De temperatuur blijft rond de 18 graden. Op dit moment is het 19 graden en is het overwegend bewolkt. Er waait nu een matige wind uit het zuid-zuidwesten. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
2: De files worden korter. De meeste leveren nu nog 5 à 10 minuten vertraging op. Op de A20 is het nog wat drukker. Richting Gouda heb je een kwartier vertraging tussen knooppunt Terbrechtseplein en Moordrecht. Naar Hoek van Holland sta je op de A20 ook nog 10 minuten vast tussen knooppunt Terbrechtseplein en Rotterdam-Delfshaven. Verder is het nog druk op de A4 naar Amsterdam tussen Den Hoorn en knooppunt Hofvliet. Daar moet je rekening houden met 10 minuten tijdverlies.
0: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

Een chanson doet het altijd lekker. En zeker als het gezongen wordt door Julie en Claire, dan zit je gewoon onder de pannen, dacht ik. Hey, het is bijna 7 uur en zit er op de donderdagshow. Morgen de vrolijke vrijdag, daar heb ik zin in. Dan gaan we het vieren hier, het tweede weekend van oktober. Ik heb de Eagles nog voor je en Desperado. En wens jou een hele fijne donderdagavond. En spreek je morgen op de vrolijke vrijdag.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s. Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. De Houthis hebben met een raket het presidentiële Al-Mashiq-paleis in Aden aangevallen. Daar zetelt de internationaal erkende regering van Jemen. Volgens persbureau Agence France-Presse zouden zeker 4 doden zijn gevallen. Volgens de regering hebben alle ministers en de jemenitische premier de aanval overleefd. Het medicijn Rasonk krijgt een positief Europees toelatingsadvies. Het kan het leven van mensen met uitgezaaide alvleesklierkanker verlengen. In een proef leefden patiënten gemiddeld nog meer dan een jaar, tegenover bijna 7 maanden met chemo. De Europese Commissie beslist over toelating. De executie van Nidal Malik Hassan op 3 december wordt niet live uitgezonden. Dat meldt de Amerikaanse president Donald Trump. De executie door een vuurpeloton gaat volgens hem wel door. Hassan schoot in 2009 13 militairen dood op de Texaanse legerbasis Fort Hood. De nieuwe persvoorlichter van het Witte Huis, Katie Zachariah, is volgens The Wall Street Journal nooit geslaagd voor het Amerikaanse advocatenexamen. President Trump noemde haar bij haar aankondiging een advocaat. Zachariah zegt dat ze internationaal transactierecht beoefende met alle benodigde kwalificaties. Nu nog het weer. Het blijft overwegend bewolkt en grote veranderingen worden niet verwacht. Er waait een matige wind uit het zuid-zuidwesten. De temperatuur ligt nu op 18 graden en blijft rond de 17 graden. Het weerbeeld verandert dus weinig. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: Vind je het leuk om even gezellig te kletsen? Bel dan met de Bellijn. Laat weten dat je luistert. Bel ons van zondag tot en met vrijdag van 10 tot 12 uur. Het nummer van de Bellijn is 085-8200-899.
1: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
2: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. De Houthis hebben met een raket het presidentiële Al-Mashik-paleis in Aden aangevallen. Daar zetelt de internationaal erkende regering van Jemen. Volgens persbureau Agence France-Presse zouden zeker 4 doden zijn gevallen. Volgens de regering hebben alle ministers en de jemenitische premier de aanval overleefd. Het medicijn Rasonk krijgt een positief Europees toelatingsadvies. Het kan het leven van mensen met uitgezaaide alvleesklierkanker verlengen. In een proef leefden patiënten gemiddeld nog meer dan een jaar, tegenover bijna 7 maanden met chemo. De Europese Commissie beslist over toelating. De executie van Nidal Malik Hassan op 3 december wordt niet live uitgezonden. Dat meldt de Amerikaanse president Donald Trump. De executie door een vuurpeloton gaat volgens hem wel door. Hassan schoot in 2009 13 militairen dood op de Texaanse legerbasis Fort Hood. De nieuwe persvoorlichter van het Witte Huis, Katie Zachariah, is volgens The Wall Street Journal nooit geslaagd voor het Amerikaanse advocatenexamen. President Trump noemde haar bij haar aankondiging een advocaat. Zachariah zegt dat ze internationaal transactierecht beoefende met alle benodigde kwalificaties. Nu nog het weer. Het blijft overwegend bewolkt en grote veranderingen worden niet verwacht. Er waait een matige wind uit het zuid-zuidwesten. De temperatuur ligt nu op 18 graden en blijft rond de 17 graden. Het weerbeeld verandert dus weinig. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s. Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. De mobiele eenheid is voor de tweede dag op rij ingezet in Floradorp in Amsterdam-Noord. In en rond de Sneeuwbalstraat steken mensen brandjes en bekogelen ze de politie met vuurwerk, bierflesjes en stenen. Twee mensen zijn aangehouden. De inzet begon iets voor 7 uur 's avonds. Jan G. uit Overasselt is door Duitsland overgeleverd aan Nederland. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij een poging om bijna 4000 kilo cocaïne in te voeren. G. was het doelwit van het geweld in Overasselt in september. Daarbij werd een bewaker doodgeschoten en raakten 2 agenten gewond. De Venezolaanse president Nicolas Maduro en zijn vrouw Cilia Flores pleiten onschuldig aan samenspanning om Amerikaanse gevangenen te martelen. De aanklacht is toegevoegd aan de lopende strafzaak. Ze zitten vast in New York en pleiten eerder onschuldig aan drugsmokkel en verboden wapenbezit. De Houthis hebben met een raket het presidentiële Al-Mashik-paleis in Aden aangevallen. Daar zetelt de internationaal erkende regering van Jemen. Volgens persbureau Agence France-Presse zouden zeker 4 doden zijn gevallen. Volgens de regering hebben alle ministers en de jemenitische premier de aanval overleefd. Nu nog het weer. Het blijft de komende periode droog, met een temperatuur rond de 17 graden. Op dit moment is het 18 graden en is de lucht meest bewolkt. Er waait een matige wind uit het zuid-zuidwesten. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
1: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. De mobiele eenheid is voor de tweede dag op rij ingezet in Floradorp in Amsterdam-Noord. In en rond de Sneeuwbalstraat steken mensen brandjes en bekogelen ze de politie met vuurwerk, bierflesjes en stenen. Twee mensen zijn aangehouden. De inzet begon iets voor 7 uur 's avonds. Jan G. uit Overasselt is door Duitsland overgeleverd aan Nederland. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij een poging om bijna 4000 kilo cocaïne in te voeren. G. was het doelwit van het geweld in Overasselt in september. Daarbij werd een bewaker doodgeschoten en raakten 2 agenten gewond. De Venezolaanse president Nicolas Maduro en zijn vrouw Cilia Flores pleiten onschuldig aan samenspanning om Amerikaanse gevangenen te martelen. De aanklacht is toegevoegd aan de lopende strafzaak. Ze zitten vast in New York en pleiten eerder onschuldig aan drugsmokkel en verboden wapenbezit. De Houthis hebben met een raket het presidentiële Al-Mashik-paleis in Aden aangevallen. Daar zetelt de internationaal erkende regering van Jemen. Volgens persbureau Agence France-Presse zouden zeker 4 doden zijn gevallen. Volgens de regering hebben alle ministers en de jemenitische premier de aanval overleefd. Nu nog het weer. Het blijft de komende periode droog, met een temperatuur rond de 17 graden. Op dit moment is het 18 graden en is de lucht meest bewolkt. Er waait een matige wind uit het zuid-zuidwesten. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

0: Wil je gewoon even laten weten dat je luistert? Of heb je zin in een kletspraatje? Bel de Bellijn. We zijn elke dag behalve zaterdag bereikbaar van 10 tot 12 op 085-8200-899. Horen we je straks? De
1: Bellijn! We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
2: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. In Albanië zijn voor de derde dag op rij mensen de straat opgegaan tegen de regering en het onderwijsstelsel. De protesten breiden zich uit van Tirana naar andere steden. In Tirana zette de politie opnieuw traangas in. De afgelopen dagen zijn meer dan 100 demonstranten opgepakt. De mobiele eenheid is voor de tweede dag op rij ingezet in Floradorp in Amsterdam-Noord. Mensen stichten brandjes en bekogelen de politie met vuurwerk, bierflesjes en stenen. Twee mensen zijn aangehouden. Jongeren staken stapels pallets in brand en zetten straten af met dranghekken. Jan G. uit Overasselt is door Duitsland overgeleverd aan Nederland. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij een poging om bijna 4000 kilo cocaïne in te voeren. G. was het doelwit van het geweld in Overasselt in september. Daarbij werd een bewaker doodgeschoten en raakten twee agenten gewond. De Venezolaanse president Nicolas Maduro en zijn vrouw Cilia Flores pleiten onschuldig aan samenspanning om Amerikaanse gevangenen te martelen. De aanklacht is toegevoegd aan de lopende strafzaak. Ze zitten vast in New York en pleiten eerder onschuldig aan drugsmokkel en verboden wapenbezit. Nu nog het weer. Het is meest bewolkt bij 18 graden. Er waait een matige wind uit het zuid-zuidwesten. De temperatuur blijft rond de 17 graden liggen. Verder worden er geen grote veranderingen in het weer verwacht. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

voor mijn moeder. Die hoog in de hemel is. Deze brief bind ik vast aan mijn vlieger. Tot zij hem ontvangt. Zij die ik mis.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s. Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. In Albanië zijn voor de derde dag op rij mensen de straat opgegaan tegen de regering en het onderwijsstelsel. De protesten breiden zich uit van Tirana naar andere steden. In Tirana zette de politie opnieuw traangas in. De afgelopen dagen zijn meer dan 100 demonstranten opgepakt. Een mobiele eenheid is voor de tweede dag op rij ingezet in Floradorp in Amsterdam-Noord. Mensen stichten brandjes en bekogelen de politie met vuurwerk, bierflesjes en stenen. Twee mensen zijn aangehouden. Jongeren staken stapels pallets in brand en zetten straten af met dranghekken. Jan G. uit Overasselt is door Duitsland overgeleverd aan Nederland. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij een poging om bijna 4000 kilo cocaïne in te voeren. G. was het doelwit van het geweld in Overasselt in september. Daarbij werd een bewaker doodgeschoten en raakten twee agenten gewond. De Venezolaanse president Nicolas Maduro en zijn vrouw Cilia Flores pleiten onschuldig aan samenspanning om Amerikaanse gevangenen te martelen. De aanklacht is toegevoegd aan de lopende strafzaak. Ze zitten vast in New York en pleiten eerder onschuldig aan drugsmokkel en verboden wapenbezit. Nu nog het weer. Het is meest bewolkt bij 18 graden. Er waait een matige wind uit het zuid-zuidwesten. De temperatuur blijft rond de 17 graden liggen. Verder worden er geen grote veranderingen in het weer verwacht. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s. Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. Antonio Costa, voorzitter van de leiders van de Europese Unie, komt binnen een paar weken met een nieuw voorstel voor de meerjarenbegroting. Dat meldt een hoge Europese bron. De landen zijn verdeeld over hun afdrachten en nieuwe belastingen. Het doel blijft een akkoord voor het einde van dit jaar. De Houthis hebben het Al-Mashiq-paleis in Aden met raketten aangevallen. Het paleis is het hoofdkwartier van de internationaal erkende regering van Jemen. Volgens de gezondheidsminister vielen 5 doden en 16 gewonden. Alle ministers en de premier hebben de aanval volgens de regering overleefd. De kans dat de staatkundig gereformeerde partij de begrotingen en het belastingplan steunt, is kleiner geworden. Kamerlid Diederik van Dijk diende een motie van afkeuring in tegen zorgminister Sophie Hermans. Hij wil dat zij stopt met een proef voor late abortussen. Een kamermeerderheid steunt haar beleid. Bij een ongeluk tussen een trein en een voertuig aan de Franse kant van de kanaaltunnel zijn volgens Franse media 19 gewonden gevallen, van wie 5 ernstig. Mogelijk gaat het om een minibus die op de rails kantelde en door een vrachttrein werd geraakt. Het treinverkeer ligt in beide richtingen stil. Nu nog het weer. Het is meest bewolkt en de temperatuur blijft rond de 17 graden. Er staat een matige wind uit het zuid-zuidwesten. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s. Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. Antonio Costa, voorzitter van de leiders van de Europese Unie, komt binnen een paar weken met een nieuw voorstel voor de meerjarenbegroting. Dat meldt een hoge Europese bron. De landen zijn verdeeld over hun afdrachten en nieuwe belastingen. Het doel blijft een akkoord voor het einde van dit jaar. De Houthis hebben het Al-Mashiq-paleis in Aden met raketten aangevallen. Het paleis is het hoofdkwartier van de internationaal erkende regering van Jemen. Volgens de gezondheidsminister vielen 5 doden en 16 gewonden. Alle ministers en de premier hebben de aanval volgens de regering overleefd. De kans dat de staatkundig gereformeerde partij de begrotingen en het belastingplan steunt, is kleiner geworden. Kamerlid Diederik van Dijk diende een motie van afkeuring in tegen zorgminister Sophie Hermans. Hij wil dat zij stopt met een proef voor late abortussen. Een kamermeerderheid steunt haar beleid. Bij een ongeluk tussen een trein en een voertuig aan de Franse kant van de kanaaltunnel zijn volgens Franse media 19 gewonden gevallen, van wie 5 ernstig. Mogelijk gaat het om een minibus die op de rails kantelde en door een vrachttrein werd geraakt. Het treinverkeer ligt in beide richtingen stil. Nu nog het weer. Het is meest bewolkt en de temperatuur blijft rond de 17 graden. Er staat een matige wind uit het zuid-zuidwesten. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s. Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. Bij de botsing tussen een minibusje en een vrachttrein aan de Franse kant van de kanaaltunnel zijn twee mensen zwaar gewond geraakt, melden de lokale autoriteiten. Eerder meldden Franse media 5 zwaar gewonden. In totaal raakten 19 inzittenden gewond. Niemand is in levensgevaar. Antonio Costa, voorzitter van de leiders van de Europese Unie, komt binnen een paar weken met een nieuw voorstel voor de meerjarenbegroting. Dat meldt een hoge Europese bron. De landen zijn verdeeld over hun afdrachten en nieuwe belastingen. Het doel blijft een akkoord voor het einde van dit jaar. De Houthis hebben het Al-Mashiq-paleis in Aden met raketten aangevallen. Het paleis is het hoofdkwartier van de internationaal erkende regering van Jemen. Volgens de gezondheidsminister vielen 5 doden en 16 gewonden. Alle ministers en de premier hebben de aanval volgens de regering overleefd. De kans dat de staatkundig gereformeerde partij de begrotingen en het belastingplan steunt, is kleiner geworden. Kamerlid Diederik van Dijk diende een motie van afkeuring in tegen zorgminister Sophie Hermans. Hij wil dat zij stopt met een proef voor late abortussen. Een kamermeerderheid steunt haar beleid. Nu nog het weer. Het blijft de komende periode rustig en droog. De temperatuur verandert weinig en blijft rond de 17 graden. Op dit moment is het meest bewolkt. Er staat nu een matige wind uit het zuiden. Ook nu is het 17 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: We gaan zo verder met meer 60s en 70s. Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. Bij de botsing tussen een minibusje en een vrachttrein aan de Franse kant van de kanaaltunnel zijn twee mensen zwaar gewond geraakt, melden de lokale autoriteiten. Eerder meldden Franse media 5 zwaar gewonden. In totaal raakten 19 inzittenden gewond. Niemand is in levensgevaar. Antonio Costa, voorzitter van de leiders van de Europese Unie, komt binnen een paar weken met een nieuw voorstel voor de meerjarenbegroting. Dat meldt een hoge Europese bron. De landen zijn verdeeld over hun afdrachten en nieuwe belastingen. Het doel blijft een akkoord voor het einde van dit jaar. De Houthis hebben het Al-Mashiq-paleis in Aden met raketten aangevallen. Het paleis is het hoofdkwartier van de internationaal erkende regering van Jemen. Volgens de gezondheidsminister vielen 5 doden en 16 gewonden. Alle ministers en de premier hebben de aanval volgens de regering overleefd. De kans dat de staatkundig gereformeerde partij de begrotingen en het belastingplan steunt, is kleiner geworden. Kamerlid Diederik van Dijk diende een motie van afkeuring in tegen zorgminister Sophie Hermans. Hij wil dat zij stopt met een proef voor late abortussen. Een kamermeerderheid steunt haar beleid. Nu nog het weer. Het blijft de komende periode rustig en droog. De temperatuur verandert weinig en blijft rond de 17 graden. Op dit moment is het meest bewolkt. Er staat nu een matige wind uit het zuiden. Ook nu is het 17 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.